Heel vroeg begint het al, je moet dan leren praten. Maar wij wat ouder en, kan je het dan niet meer laten? Dan zegt de va en mo, stil, je praat nog niet met. Te klein voor tafellaken, maar te groot voor een servet. Krie dan verkering en, je hebt een kop op hal. Kom je dan laat in het hoes, scheld ze oe de butte vol. Ze wilt er echt niet aan, dat je groter binnen groeit.

Dit moet zus en dat moet zo en dat's niet goed. En bied stijgen van de joren, kan je de meute wat besporen. Het is te late, omdat je eigenlijk niks meer doet.

0: Mondagmiddag rond spits wordt ingediend blind echt.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Doe maar.

0: awesomeness.
1: That's good, Dan. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed. Ik ga goed.

Wil je wat vertellen, dan nooit om taal draaien. Wie verdoen wat we oogsten waar we zijn. We kennen van leen, maar verleden uit trogen draaien. Lopen we dat met z'n anders per bijen. Je noten dicht down, de kop wegdraaien. Denken dat het wel zal overwaaien. Maar kon nooit de roge touw draaien. Maar de leuze eentjes van het leven aan de bra.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stormkoken dreigend hun bossen dienen. Die wezen als kabouters de plek van aanval aan. Om oorverdovend krijkend

Starke, stoere silo's, anstiewieke die. Jouw lange skyline op de foto's van zie. Bepolden strak en duidelijk, waar stad stevig lag. Naast de toon de eerste, dat de bezoeker zag. De gehelmde kabouters

Sensatiezieke publiek, stoef, paniekerig uiteen. Medelied met de starende silo's en verginging. En als de stoffelijk is verwijderd en de loktop klort, linger dode silo's.

sterke store silo's, aan stevige die. Ja, een lange skyline op de foto's van zie. Bepaalden strak en duidelijk, waar staat stevig lag. Naast de toon de eerste, dat de bezoeker zag.

Luister vannacht, lief kind. Misschien Uri Johnny wel. Kun je hem nog eens spullen in het zozen?

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen.

Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

met mijn hart grient zacht. Zwervend in die grote stad, op dat karton

zwoer leven ongezonk. Zoekt hij nog wermde met zijn tweeën, smiet aan het geld neer op de grond en zie hart.

gevochten hadden op velden van Ier. Op zolder medailles in een doos. Zien vrungvolen zint niet meer. Op hun graaf een zwarte roos. En zie hart grient zacht. Ik denk aan Lutruk in mijn leven. Mijn ouders vrungen.

in gedachten neemt het met. En vroeger wie het langzaam, later wie het was wel beter, ik weet het net. En mijn hart grint zacht.

Dan breekt de zon durch de wolken. Herfstkleuren prachtig, broen, rood, goud. Ik wil een lied van fruit vertolken.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

De havenwereld en de drang. Vergruimd rijk wat van het leem, met morezen tegen de klak. Life is met tiet verweem, de veur, de noor en tussenin. Hoorn van het biedt leem, zonder dat het niks nog

moet iets om live te hebben, maar ook vooral om gewoon naar kwijt. Welke in de proten overlijfde, in voltooid verleden tijd. Als we rozen als verdoorden, agendas vol voor die en mij. Stooi stil en haal het drakt, run het beste night voorbij.

tracteur, de radio aan en geen malheur. Dan denk ik steeds aan uw Marie, ik zal blijde ween, haar goed weer zien.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. En een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden

inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

schitterde mij de eerste in het hemd. Het was een zachte nooit haat. Hopelijk had ze het nooit maakt. Dek noos mij flusterde arregaat. Wat is dat? Aat je nat? Of er zo'n knalde de tweede de roet. Dek noos mij deze in hand versnoet. Ons kijk had neulig ooit akoestiek. Het was wist de heun tot aan diek.

Een knalde mie flinthaard, oet mie mozen. Ik knitte en ik wees nog dek. Ik zei verpilderd, deze toe dat. Het was de hek, flusten ze in de kek. Arre gaat die het zeker at je naar het hart.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Heid naar de uur toen ik vrije wie en je liet dus neer dat er net al hier een hoort gitaar en een kratje hoegaarden wies. Maar ik wie net lulk dat er neer me stier, want het minste ding dat er ooit maar die wie vader oostert dat er mijn neem de tiet. Je zult toch taak toch het u te gek en de jullie dat jen die laken haar lek. Heel mijn jeugd huis kopt en uft en kniept. Soms gnisken wie van water gereerd, soms een vent die sloeg ik in een sleert. Ik zei je, nee het is makkelijk voor een man die hem ziet. Nou ik was vlug rut en ik was mooi roeg en mijn poes kwaad hut omdat ik altijd sloeg. Ik wie een baas maar tagelijk een grauwe zoeg. Een onderwijs waar ik mee in eet, dat ik ziekjes zoe in kroeg en keet. En sladeerde man die Dwisa naar me joeg. Het wierde harkema op een simmerdij en dat strot wie mij droeg en ik dacht net nee. Hier maar in een doel, want het weer verrekte hiet. En daar in een kroegje op een ziek naar bier zie het oen een tafel o sablier. Die smarrige tere hond die mij neemde tiet. Nou, ik wist dat die hond mijn oortman weer van een oude foto die dus Memke hier. En ik hoor die sneed op het wang en dat bliende echt. Die wie grut en grauw en

zijn kop. En wie vocht nog wilden en het weer top. Rach en roeg lien het stof en het bloed en het bier. Maar ik steeds hem, ik had een sterker hoorn. Maar wanneer dat hak net pad verstaan. Die biert als een hoen en wie is dat glad als een wezenling. Die sprong in het roen en hier wat in het zin. Die vast in gun, maar ik sloeg hem op het kin. Die leider glimkend en ik dacht wat best toe aan kring.

een man het meisje wolle er net van zorg. Ik wist dat ik er net wie om die biet te steen. Dus hield ik die tiet en ik zei het nooit. Ik dacht ik zocht wel wat er het ooit rooit. Maar jist is als tiet en moord is die leen. Die zei, du bist een echte massa, sterk en slucht. Ik weet dat mij haast en het in rocht. Een slam idee, want alleen een sastie en wie werkt. Maar sis is dankjewel voor dat ik sterf. Van de griem en die moed en die vuur en die flair. Want ik ben die dieren die die neemde tiet. Het moed schep me vol, want gast wie er stoon. Ik zei het zin hem heet, die zei het zin mijn zoon. En door ik potje, die ik net dezelfde meer. En soms denk ik gewoon hem zo nou en dan. Die tien dat ik win en tien dat ik stin. En mocht ik ooit een zoontje ha, dan denk ik dat ik hem neem. Piet of Wesley, alles maakt je tiet. Ik haat die namen.

met de wol, langs wit en langs gries. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets, als ik zweef met de wolk.

vaak achter piek, asfouten façaden in het slik. En ook met slikjes leen. Met een knikkerbultje vol geluk, Joendagdij kon je nooit meer stuk. Wie alles wat je deed. En met het juchteren in het stro, je kon als kind gijs weer op hol, of een lijntje knollen eten. Dat was de riekdom van de jeugd.

Als je tot in mij 30 keer dezelfde ding, dan heb het veel moeten zien. Mooie dingen komen altijd onverwachts. Ze komen de gelukskes brengen. Kieken

0: allemaal te zien.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

schöne Morgen, prachtige Morgen, Zonder zorgen, door tuin steht werden blij.

wacht in een schone morgen. Prachtige morgen, geen zorgen, de zonnebloem kiert naar de zon. Deze nacht, diene kus op mijn gezicht, zat wat hoor ik toch van licht.

Ik zie die voor me in de klas. Het is een beeld in mijn kop. Mini Rukske, jong, kittig, prachtig blond. Het meest van alles trof me die lach. Het meest van alles trof die lach. Vaak leep ik stiekem verbi aan die deur. Maar als ik die zag, stel ik mezelf weer zwoor teleur, dan dook ik weg in een portier.

en heel vrij. Wie pissen willens naast een pot, zaten in het pandje, het was een kot, het was de tiet. Die gleuven toen, het was onze tiet. Wie deed na film en ook aan cabaret? Wie waren ons toppers in de dop, met verder weinig aan de kop,

Furby. Doe ging studeren in Amsterdam. Miva van Amsterdam. Gedram, dat is door verstand. Ik hoor hier wie de middenstand.

was er nog steeds. Vroeg in de morgen, ik weet niet meer half wat ik alles zei. Kroop ze heel dicht tegen me aan en flusteren ze me in het oor, ja, in mijn oor. Dat van ons geeft nooit teloor.

dinosauriërs, ik heb het zelf gezien. Die met hun stalkaken dreigend hun bazen dien. Die wezen als kabouters de plek vandaan vallen. Om oorverdovend krijgen.

Maar de silo's verzetten zich wel niet naar de grond. Mensen stonden toe te kijken met hun mond. Naar welke kant zullen straks de lange silo's falen? Stoffige inhoudsresten

dat de bezoeker zag. De gehelmde kabouters.

sensatiezieke publiek, stoef paniekerig uiteen. Middelin met de starmde silo's, ever geen een. En als de stoffelijk is verwijt en de lucht opklaart, linger dode silo's.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

als warst ja gewoon sprookje voor mij. Dat ik een pooi oller was, zei pa mijn jong, nou lustig houdt.

0: laatste kus, een knipoog, het veld ons niet met.
1: Dan gaat wie naar huis en wie hoopt dat je ons niet vergeet.
0: Muziek is ons leven, het geeft ons toch allen weer kracht.

wie zegt hoort al. In het afscheid de doos waar wat zeer. Namens het brookduo bedankt. Het geeft u goed en tot de volgende keer.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turk-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het de nek aan nek geslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het de nek aan nek race met de Britten. De voorsprong die

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein dorpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Toe eraan. Zie ons het geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

en de jaren gaan voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Carolien Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bij ons in Darp woont Rika Drup, een hele mooie meid. Mooi van lief en leen en een bonke vrolijkheid. Zie hef nog altijd nee zeg, als ze werden vroegd. Toen trok ik de stoute schoenen aan en ik ook mijn kansen wacht. Ik zeg het Rika, Rika, zuki soms een man. Oh Rika, Rika, och, doe kijk mij dan eens aan.

Ik mag u zo graag zien. 3K, 3K's, toen bleef ik naar min. Maar toen ze mien had aanheurd, toen schoot ze in de lach. En zei, ah beste lubbert, dat had ik nu nooit van uw dag. Ik wil u nog niet hebben, hij 100.000 gulden had. Ik heb een hekel aan de boeren, ik wil er eentje nu te stad. Maar op een zekere avond kwam zo'n echte stadsmeneer. Biedt Rika op de boerderie en die keel die kwam steeds weer. En op een avond zag ik ze samen vrieën in het gras. Toen dacht ik bij mijn eigen, ik wou dat ik die keer maar was. Maar 14 dagen later, ja toen gong er een gerucht. Dat die kerel met 3K's spoorbanks buuksken was er vlug. Ze heb nog wel eens zocht, maar vinden deed ze hem niet. En met de kousen op de kop, vergong 3K van verdriet. Toen zei ik 3K, 3K, ja daar kunt er van. 3K, 3K, och wat doe je ook met zo'n man. Het is toch zo gevoerlijk met zo'n kerel uit de stad. Die heeft u aan de arm, maar ook wie de neuzen had. Ik zeg het 3K, 3K, treur nu maar niet meer. Je hebt nu wat geleerd, zoiets gebeurt nu

ogen. Ik krab me langs ook aan het gat. Op zijn tijd ook wek het wagen, lang uit in het bad. Nog even te slapen, 5 minuten, dan ben ik fort. Wie dus doe ik feitelijk?

neuroloog hef mi bekeken en hij nam goed de tijd. Oene blaas is kaduk, ik kreeg een uitgang op zie.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Winkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn, gevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het

troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Waar heb ik dan geen mooi feest gehad?
1: Wel ja, jongen.
0: Het was toch fijn, met deur in bad?
1: Het water was te koud en mijn lul was nat.
0: Ik dacht dat ik in een nest zat.

waar ik maar Bruce Springsteen. Ik wou dat ik zo zingen en schrijven kon. Dan schreef ik iedere dag een liedje voor mijn liefje. En dan schreef ik waar ik kon. Overdijk hij gewerkt. Op den bouw en ik was daar zat. Aan dijk zou gaan vluchten. Uit het godvergeten gat. En dan reek ik nog langs mijn mesje van boven het spoor. En mijn sherry, s'avonds laat. En in die warme, zwoele zomernacht reesten wij dan door de straat. Nog ga ik maar zijn kleren, zijn haar en zijn gezicht. Dan zong ik iedere avond voor 60.000 man in het felle podium licht. Of het dat maar niet lukt, Rudy op zoek naar de juiste kroeg. Bij het bandje kwam. Toen kwam een beetje al mijn moeder. En al die mooie, mooie meisjes met de handjes in de lucht.

Maar ik ben nou geen Bruce Springsteen. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Ik heb ook huls en talent niet. Maar ik doe mijn best vanaf de kant. Nee, ik kom niet in het diepe. Want alleen de grote vissen, die zwemmen daar. Ik sta vastgenageld aan de zijkant.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de Kopterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De

Ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

allerlaatste van het jong. Het vuurschot is genomen, meer je dat lied op. Dromen van alles, dingen die ik nog niet heb. Zo'n bui die heb ik wel eens, gevangen in een web. De blik nog maar alleen gericht op wat er komen zal. Trap ik met mijn ogen dicht.

Nee, dat is altijd zoals er altijd was. Wat soms tegenviel, meer alles in de hand helaas. En alles opgeteld, bang hem te verliezen, terwijl ik heel goed

0: Kikkers, ben je eraan komt.
1: Hé, hey, Jans.
2: Oh, mooi, mooi.
1: Wat staat je om bij, Peert?
2: Ja, zeker al een poos, hè?
1: Ja? Ja. Och, keel. Wat een mooi Peert, ja.
2: Ja, zeker. Het beste.
1: Ben je krom is hij, hè?
2: Ja, hij is even niet handy, ja. Maar verder ja, ja. Ben je achterop?
1: Ja, wij, joh.
2: Nou, gaan we zitten.
1: Nou, maar hem. Ja.
2: Kom op, rustig, Albertus. Ja, kom er maar op.
1: Albertus, hè?
2: Albertus van Klinken, ja.
1: Och, keel, wat is hij, man.
2: Dit is Manny van 20, joh.

gaan. En als het dan zover is, wie voor de volgende keer? Als je weer wat voor de voeten komt, dan doe je.

dat onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan uzelf. Want ik keuzen de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

und Adam sin rib. Het leven, dat geht verdam. Je bent mangs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zal dat hetzelfde weer. Bekijk je dan nu, man. Denk mangs, ik ben gestoord.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Je past ook bij elkaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd de zicht. Blijf maar van elkaar houden, dan komt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: mensen wat krank.
1: Vinkers, ik zal het nog eenmaal met u proberen. Ik tel tot drie. 1, 2.
0: Ja, dat heet hem.
1: Ik tel tot drie.
0: Tot of tot en met drie?
1: Je hebt gelijk, ik tel tot en met drie.

Het is geen bijzonder steen, hoor ik ben geboren. Niet groot of machtig, zonder golden raam.

Barn of machtige rivieren, het is maar klein, je bent er zo doorheen. Geen wereldstad, ook geen wereldhoven, maar het is de mooiste plek die ik ken.

Het is wel een heel verhaal. Maar ik hoop je dat je Fries verstaan, doch het in mijn eigen taal. Die taal dat is dus Fries, kist het wel of kist het net. Oos ieder nog een cursus, het is nog net te let. Mij leert het heel gemakkelijk, oh, dus mem had het mij leerd. Ik ken het lezen en schreeuwen, dat is toch net verkeerd. Ik kan het ook wel in het Nederlands, ja zeker lukt dat wel.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

zeg, en ik had altijd pech. In huis, op school of op de straat, er ging steeds te kort.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dames en heren. De adder onder het gras, hij is wel te raar. Onze Marie verdween bij het cyclonmaai. En soms, heel soms, dan hoor ik bij het zwil, net als dat het storm tot de beulag rijdt, de klok van de kerk erna af. Mooie Marie, zachtjes, gilden.

meegeissen naar de Schatberg. AC en Autobahn. Volg dit.

0: dat de wereld het zich maar uitzoekt.
1: Vrouw Ellie.

ging ook goed. Het ging ook goed. Dat was Ellie.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Met het concours zo te zuur, vooraan in de zaal. En al elk nummer

Chablis, wie Josef weer naar de repetitie kwam. Het gans orkest had zo met de man te doen. Ze zachten. Vergewen lu, is dat al zwaar? Wie komt zonne minst?

chiusero tra offese. Non borole. Love knows he stole. My grusy with mama. And clover on and the hole and ball. Soms loort ze de lennig te smoken. Licht van Lucifer zacht zien grauw goud. Ik zou dezelfde kop in spijl. En de minor de stroomt hetzelfde blauw. Een vis zwemt.

0: Als ik aan vroeger denk, dan vang ik stikkelbosjes uit de sloot. Dan hek weer kikkerdril in grote glazen potten.
1: Dan klim ik weer naar Externussen met mijn kameraad. Dan vaar ik weer op zelfgebouwde vlotten.
0: Als ik aan vroeger denk.

0: toen zingen wij Kessera, Sera met Doris D.
1: Ik spaar de kogelplaatjes van Roy Rogers.
0: Ik die van John Wayne.
1: Wij drukken Sputnik.
0: Ik wil mijn

0: met een knieper en een erdalblik aan de rand.
1: Maar het was niet goed genoeg. Het kon een leven lang niet met.
0: Het was niet sterk genoeg. Er is als niks van.

0: In elke fietstas, op de Solex bij Miva. Veilig achter, zien lange leren jassen.
1: Een hele dag op schoolreis, voor het eerst in Dronerzand. Met bananen, 10 kadetties in de tas.

Die wrot nou hele skoften mij een zagen in een beam. Mij de knetterbillen hele dagen in de blikken steen. Maar tjen wat ik bespar je is de kern van zijn preek.

fraude met wat skollen. Hij verkocht wat slips aan een restaurant in Zwolle. Nou zit hij inkeshot, slaapt op een stenen bank. Hij verdient dus niks, krijgt geen brood maar op de plank. Arme majesteit, ik moet van de bijstand trekken.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

door aan geslopen. Oren zacht, want ze durfde niet hard te lopen. Luidruchtig lopen, dat deden ze nooit. Daar vonden ze nog lawaai verknoot. Pepten ze pantoffels en duwden ze de kousen vuut. Nog een inbraak op het gemeentehuis. Burgemeester en wetholders, die waren niet dus. Pepten ze pantoffels

Dan zie het raam eruit. Oeh, zacht, want ze maakten geen geluid. Ze hadden allerbastend geluk gehad. Geld en papieren lagen er zat. Betten ze pantoffels en tielen ze op de kousen vuut. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze hadden geldgebrek en dachten alles mag. Betten ze pantoffels en tielen ze op de kousen vuut. Ze gingen hoeren zacht,

en stoksteun, strompelt in de foyer. Stiek of all places, wat laat genomen, met hem mee. Holle oom, dubbele tongen, van tiet en ruimte geen idee. Zombie en steen, een zombie, nam mij mee. Tiet vleg als een speer en fruit als een banaan. Blouses in de zin zie vrolijk, zo kijk hij er teun aan. De bender das niet te spullen, zet de hoor zo voorzichtig in. En pas aan het einde van het eerste nummer kwam de viool onder de kin. Luidruchtige landgenoten, lachend op de eerste rij. Dit cowboy hoed een publiek onbegrepen, na twee nummers een held voor mij. Wat kan een mensen nog veulen geven, ook als hij zelf niks meer heeft. Al is er geen spat meer van over, zo'n herinnering die blijft. Zombie in steen, heilen ver van huis. Speelt levensmuziek vanaf de veranda, zonder een eng veilig toe. Bezocht nog een museum van zijn schilderleemknie. Beiden voor mij niet overtreffen.

Onzeker en stoksteunend, strompelend in de foyer. Steenwijk of Old Places, wat landgenoten met hem mee. Hallo, een dubbele tongen, van tijd en ruimte geen idee. Zombie in Steenwijk, een zombie nam mij mee.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mee.
1: Dat weet ik ook niet. Dat heb ik nog nooit gehad.
2: Wat denk je daar? Is wel dat lekker, hè?
1: Nou kan ik nog weer. Ik zeg toch dat ik het nog nooit
2: ja, dat wordt nog weer al dan dood. Neem je door een beetje van en ik het door een beetje van. Dan koop wat ruil.
1: Oh, wel. Ja, dat is hartstikke goed. En houd allebei niet lusten. Dat is goed. Je haar naar boord. Dat is net een vuilniszwaar.

de trekker. Verstaan waar het licht op plaat. En valt nooit altijd met. Als het regent en is te nat. En als de zonne schijnt te dreugen.

Ja, maar kerels, ik kom eraan. Hij heeft geduld met je net voor. Ik kom eraan. Ja, ik heb ze bijna daar. Ik wacht nog. Ik kom eraan. Nou, waar genoeg?

Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogen.